As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Callum Stoll's Not My Girl. Good song, man. By Americanta Vibe and I mean, like it quite. What a good kid.
1: Ja.
0: What a good kid, man. Fun.
1: En het gisterande karaoke competitie gewen.
0: Ja, nee.
1: Wel gedaan.
0: Nee.
1: Wel gedaan.
0: Het is onwettig eindelijk. Het is onwettig.
1: Hulle moes hom geskreen het
0: oor dit. Search his name is what you should do. Maar ja, dat was baie baie cool, man. Ons kan nie wag om nog te hoor van meneer Callum Stoll's. Wel, hy sê Stoll's.
1: Stoll's.
0: Stoll's, die Engelse Stoll's.
1: Wel, is ook wel, ons het vroeger gesê Scott.
0: Ja. True that. True that. Ons kram een beetje dier met ons neus hoofd trekken die Bilanke luisterstasie. En dan vat ons omstaan nog maar zeker dier naar die lekker dingen toe.
2: Luister FM, neus hoofd trekken.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Andrea Johnson sal haar getuienis voor die Mthatha Kommissie van ondersoek voorsit. Patrice Motsepe ontken politieke ambisies en 'n verlamde man vind hoop in 'n eksperimentele prosedure. Bly geskakel tot 9:00 vir daai volledige bulletin.
2: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

0: Van Blerk daar met die kaplijn, so 29 met oor 11. Ons gaan bykie aan na toekast toe, en ons gaan bykie kyk wie ons oor praat vandag, maar voor ons by dit uitkom, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaarsdag, en wil dankie sê vir elke kliënt se loyale ondersteuning, met fantastiese verjaardag aanbiedinge, vanaf 22 tot 26 juli, solank die voorraad hou. Heel en half vark is R46,99 een kilogram, bokmakkerie hoender verlet stikke R59,99 kilogram, geel vet teebeen en klap steaks, daar so op R109,99 kilogram, en geel vet ram steaks R139,99 kilogram. Kom geniet ons spotjie kos kompetisie op Saterdag 25 Julie. Inskrywings is gratis en wen fantastiese pryse, terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons, kontak vir Petto by 084-401-3377. Nou luister if jy saak regstreeks uit vanaf 9 tot 12, ons sien jou daar.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: Tyd vir toekas, en vandag praat ons bykie oor dame Sandra Ann Lauer. Gebore op 18 Mei 1962, net later bekend as Sandra, en algemeen bekend met die Duitse uitspraak natuurlijk, en is 'n Duitse popsangeres wat in 1980s en die vroeë 90s groot gewildheid geniet het, met een reeks treffers daar in Europa. Nou, hierdie liedjie is vervaardig deur haar destydse eggenoot en musikale venoot Michael Cretu. Noemenswaardige voorbeeld sluit in I'll Never Be Maria Magdalena in 1985 daar. In the Heat of the Night ook in 85 Everlasting Love in 87 Secret Land in 88 Hiroshima 1990 en Don't Be Aggressive daar in 92. Haar atelieralbum Into a Secret Land in 88 en Close to 7 92 het aan haar kritiese lof besorg. Hier is die ene steenetjie van Sandra Everlasting

Lums laat zweet. Catharina Malherbe, Malherbe, Malherbe. Catharina Malherbe, Malherbe, Malherbe. Ik onthou die dag toen zij huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ik wonder nou nog wat van haar geword het. Catharina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien. Ek het oral rond gevra. Niemand het

Daar zijn die klanken van Bok van Blerk en hij zijn voor onze lenteblomme. Net voor die man omself Johnny Cash met Ring of Fire en Annie Jacobs heeft ons Katharina Malerbe. Tijd is zo'n 16 minuten over 12. Goeiemiddag en welkom. Bij die middag samen zijn, ek is Etienne Kalitz, ek hou jou geselskap tot net zo voor 3 vanmiddag hier op jou lekker luisterstasie. Ek wil net vir my collega, pastoor Jacques Kilian, bye dankie sê vir weer eens een pijnprogram. Ek hou vir Jacques weekstaan krijg tussen 9 en 12 bij Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vrienden, vandag in Kombuiskas Kanades, propvol program vandag natuurlijk, heel eerste Kombuiskas Kanades. Is, wil ek met julle deel, en het is nou een recept wat baie mense by my aangevraad, en ek doe nogal nie baie van dit is, dit is natuurlijk visgerechte, en ek het een heerlijke vis en yoghurt gebak, wat ek vandag met julle wil deel, hy is makkelijk en vinnig, en absoluut heerlijk, en hy is soos ek sê, vinnig om aan mekaar te slaan, baie keer as hy nou van die werk afkom, moet jy nou nie rarig lis nie, ou werk laat, kom by die huis, nou moet jy sorg aan die familie iets in hulle mage het vir die aand, en as jy nou hier die receptie, dit is nou een van die recepte, wat ou, jy, as jy gaan verlief val op hom, en jy gaan vir hom elke week maak, dit is soos dat ek met my breinsuiker varkchops is, ek moet hom tenminste eenmaal een week dit en herderspastei, is net een van die lekker vinnige en heerlijke recepte wat hy ook kan maak, is hy ou nou maar besig gelewe het. So hier is nou een van die heerlijke vis en yoghurt gebak, een goedkoop recept en absoluut heerlijk, as jy ons saam met die groenslaai bedien het, jy moes nou een fantastische aand eet. Dan ook, baie mense vraag vir my, Etienne, ons soek meer hartskos, ons soek soutterte, ons soek die klas van dinge, so ek deel vandag met julle ook een blitsige koorsloose soutert, as jy min tyd het en jou huismense is honger, dan is hier die soutert nou net die ding vir julle. En ek deel hom vandag met julle en hy is net so lekker, soos ek sê, ek is baie lief vir soutert, ek weet baie van ons luisteraars is baie lief vir soutert, of soos ons hom nou maar noem, a quiche, en hy bly ons nou maar wenner. En die lekker dinge van hom is, jy kan hom in 'n groot tertbak bak, jy kan hom in 'n muffinpannetjie bak vir kleiner, sin ons sê, soutertjies, en het is heerlijke kosblik, sal ons sê, kos vir ons jongspan, vir die school, as hulle nou lief is vir dit, en so ook kan met hom baie doen, en is een baie goedkoop recept ook, so hy werk altyd, dit is op my Facebookblad ook, Etienne Kalitz op Luister FM, en net so ook op die Luister FM recepte groepie. Vrienden, net hierna het ek vir Steven van Citywide in die atelier, bly ingeskakel. Ek kan nie help nie. Vrienden, net hierna het ek vir Steven van Citywide in die atelier, bly ingeskakel. Ek kan nie help.

0: Die klanken van Jankals Vibes met Heeltemal Lief. Tijd zo 22 minuten oor 12. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek. Dis Luister FM. Soos ouder gewoonte het ek vir Steven van Citywide in die atelier. Goeiemiddag Steven, hoe gaan het met jou?
1: Middag Etienne, middag aan allemaal daar buitenkant. Ja, 6 weke voor ek laas hier so wat. So Afrikaans is een bie geroes. So, kom en sien hoe lyk, hoe gaan dinge vandag?
0: Ek het jou omtrent lang, Klaas. Jy praat nou 6 weke, het voel eindelijk langer. En ek moet sê, welkom terug. En
1: my nood is liggie.
0: Steven, gaan het goed jou kant?
1: Ja, kan nie klaar nie. Nee, Etienne, ons is aan die gang by die werk en het gaan by jou goed by ons.
0: Ach, ek is blij. Ek is baie, baie blij. Jy lyk gelukkig.
1: En het is lekker om jy weer te sien.
0: Dans, het is.
1: Lekker om jy so gesit en gekaas te gesels.
0: Ek het hom amper soen gegeet toe hy ins. Nee, ek terg lyk.
1: En dan sit ek hier so en dan leer ek nuwe woorde.
0: Dans, hy. En ons het vandag natuurlijk een nuwe ene wat jy met ons luisteraars voel. Deel?
1: Het is een makkelijke ene. Maar vir my, as een Engelssprekende ookie, dis baie lekker. Dis, en die woord is slingervel.
0: Een slingervel?
1: Slingervel. Dit is beskrywend, dit is lekker gevoel. En dis waarvan ek hou van Afrikaans. Baie van die woorde is so beskrywend.
0: Het is. En Afrikaans is so wonderlijke taal. Nee. Ja, jy kan nie streng nie. En die woorde is so mooi.
1: Ja, dis wat ek probeer sê. Jy weet, so slingervel, hy vertel jou wat het is. In die
0: absoluut,
1: woord. Weet,
0: absoluut.
1: En die Engelse woorde is vertraag van hulle.
0: Oké, jy het het gesê nie, ek.
1: Ja, nee, maar dit is waar. Jy weet, maar ek dink, so tert,

Die klanke van die wat Wasserfall en hy gee vir ons elektrisiteit. Net voor het Roan de Tooi met Kahneman en Brendan Piper met rooi vlag. Tijd so kwart voor twee is ingeskakel op die middag samen zijn. Ek is Etienne, ek hou jou geselskap tot net so voor drie vanmiddag. Ek het natuurlijk die voorrecht om twee nieuwe vrystellings met julle te deel. Vandaag twee kunstmatige intelligentie liedjes wat uitgekom het. Die heel eerste een is van Meerkat Geite en sy naam is Ek gee my hart vir jou en aan het Bliksemstraat ook nog enetjie wat vir ons sê, vir jou is ek baby. Vir die eerste keer net hier op Luister FM.

sa mai hart este sua. Iari aki sa mai hart este sua. Elke keer dat ik denk het zal kwijn, maar die lucht heeft net rooier geschijn. En die hoop weet meer die keren verdwijn. Want mijn hart heeft ook maar een buitenlijn. Want een geikie wat lek wordt een gat, een storm en een wijnglas al spat. Nou is mijn sporen net stof langs het pad. Maar die hakkies aan mijn hart is te zwak. Ja, die hakkies aan mijn hart is te zwak.

wat is dan van alles geworden? Ik luister met de lege mond, zoekend naar het plekje van mijn woorden stort. Want de geikie wat lijkt wordt de gat.

Die klanke van Robbie Wessels en hy sê van Japan. Net voor het roek, Luke Bryan met One Margarita en Fat Man en die anime met Dikies en Daikies. Tijd so 22 minuten voor drie amper tijd om te groet. Vrienden, die Hoenderhok Slaghuis vier sy eerste verjaardag en wil dankie sê vir elke kliënt sy loyale ondersteuning met fantastische verjaardag aanbiedinge vanaf 22 tot 26 juli terwyl voorraad hou. Heel en half vark slechts R46,99 per kilogram, bokmakierie hoenderfilet stikke R59,99 per kilo, geelvet teebeen en klip stijgs R109,99 per kilogram en geelvet ramp stijgs teen slechts R139,99 per kilogram. Kom geniet ons poikiekos competitie op saterdag die 25ste juli. Inskrywings is gratis. Wen fantastische prijse terwyl alle potverkope aan liefdadigheid geskenk sal word. Kom vier ons eerste verjaardag saam met ons. Kontak vir Petto by 084-401-3377. Luister FM sal ook rechtstreeks uitsaai vanaf 9 uur tot 12 uur. Sien jou daar!

Die klanke van Christine met Ek kan nie. En Bobby van Jaarsveld geef ons die rechte plek. Tijd so kwart voor drie, ongelukkig tijd vir my om te groet Big Nick, staan recht met die Big Nick Drive. En hy van die stuur wil oor, nou vir jou geselskap tot net so voor 6 vanmiddag. So bly en geskakel hier op Luister FM voor ek groet. Dis weer al die tijd van die jaar met die SAC MAV Country Awards. Gaan stem vir Luister FM se country program Die Country Hardklop met Chantel Bosch op een sondag tussen 12 en 3. Al wat jy moet doen is na ons Facebook blad toe te gaan, druk op die skakel en waar dit vraag vir jou naam, tik jou naam in, dit vat jou direct na die peiling toe, gaan na Chantel op Luister FM en onthou om te submit. Kom aan Luister FM familie, kom ons bring om huis toe.

0: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
1: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
2: Johan Plumbers!
3: Luister FM.

En voor die uit het ons op laas ons fundamenten diep gespit. Milan verwoord in strijd om het in een nieuwe taal gebed. Apartheid was ons wachtwoord, die bijteltje moest alles breek. Maar in die straten van Soweto was Afrikaans aan die brand gesteek. Maar waar toe gaan ons nou?

monsters was niet light is. Vooral was wansen niet de grap. En jij die binde kimpen, het Scott vrij weggestapt.

Dan al normaal, hoofd en pijn wordt elke dag na school met DKLR 650 gehaald. Normaal, hoofd en pijn wordt elke dag na school met DKLR 650 gehaald.

Bier, steak, wat, bier, eierink. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood. Sommige net een ietsie om die kent te kink. En braai, boerenbors, kaasbors, hoenerbors, kaapbors, dikbors, wonsbors, dunbors, kerrybors, kreefster, vetsnoek, kajangslies, toek, sterkies,

0: Soms voor die strik wat bier op die rik. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood. Sommer net een ietsie om die kent te kijk. Sommer net een ietsie om die kent te kijk. Sommer net een ietsie om die kent te kijk.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Honger? Ons het jou gedaai. Hoe kan jy by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE? Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjies, sonnigmiddag etes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
3: Aandag alle dames, raak wild geïnspireerd by die jaarlikse Pretty in Pink Ladies 5K pretloop, aangebied deur Pick n Pay op die 9 Augustus by Kings Beach. Vier vrouwe sê vir kragtigheid, bemagtiging en spontane pret langs 'n skilderagtige strandroute. Kies ook uitstylvolle online handelsware om die dag pink te maak. Kom sluit aan by vroue van alle ouderdomme vir 'n oggend van welstand en eenheid. Dit gaan wild wees. Registreer online by ladies5km.co.za.

en DOS. En IT komen ze van een krom en IT wie ze verhom. Vandaan gaan OJR toch weer kroek uit die boek. En vandaan gaan Pamela weer zwem. Ja, ons stem en ook Bobby gaan weer heen. Oor die onheil.

lintjes. En ik wonder, waar is je pa? Ik zie nou ons dol uit Meerkat, wat loopt voor die teerpad. Man met die karre gepla. En een oude pizzarolle staan aan een kant alleen. Het is redelijk droog die seizoen. Al is ons velde zo hard zo steen. Als is die gras altijd groen. En jelle monden zal botter kan smelt. En jelle koop al ons spelers met geld.

terug in 76. Hy visserman, vriend se pa. Ek hoor van 2-2 geweer, iewers ploeg gejonteer. En ek sien hoe sy spanmaats omdra. Daar's iets in die lug, ek ruik het in bloem. En het laat my weer dink aan haar jaar. En was ek nie dan, nog nie eers gebaar nie. Weet ek, histories is waar. Julle sal moet koes en moet keer. Julle kyk verniet op ons neer. Ja, jy wat so Frans, da's 15 van ons. En ons klim al vir jare die leer.

Als gerust met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buite uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou product, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-post bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

nacht zal jij kom luister zoals gestraald. Maar jouw stoel is leeg en mijn hart is vol van al die goeders wat ik jou nog wou vragen. Maar nou is dit voor mij weer zulke tijd. Pak tijd, trap tijd, chaila tijd. Pak tijd, trap tijd, chaila tijd. Pak jouw gitaar voor die reis.

soos graffiti aan my vas, onverwijderbaar. Gooi jou hartseer van die reen, maar huil jy nooit alleen.